0: want ek is moeg en ek het oor genoeg.
1: Van Melkbos tot by Swakop, leed die mooiste, mooiste see. Dis hy die tuin van Eden, direk aan ons gegee.
2: Hallo julle, my naam is Mabel Spanellis.
1: Lederik sê die klip is, wat die wereld wil kom haal.
2: Ons doen het in stijl.
1: Dis wat ek moet in vir jou stref, het my siel met my verdwaal. By Joe's Beer House in Windhoek, het my asem weggeslaan.
2: Met gaan groot radio.

Yesterday, natuurlijk, nee. Ja. Kijk, die Beatles' muziek sal ons nooit van op, moeg raak he, of het sal nie opraak he. As jy het het, bewaar dit. Dit is altyd makkelijk. Om te bere, te onthou en te geniet. Nou ja, hierdie ene keer wat ek nou vir julle gaan speel, sentimenteel vir my. En ek hoop vir jou, en vir jou, en vir jou wat het gaan luister. Geniet het, is mooi.

Kom sê niks, kom sê die beste niks nie. Ok, nou ja, ek nou toe stil gesit en saam luister met julle. Lekker gewees. Mense, die somer is om met draai, ons blommetjies in die Namakoland en Weskus is al daar kop uitgesteek. Dit lyk mooi. Nou moet jy weet, as jy ry, jy sien die groen koringlande, die geel canola lande en die plate mooi blommetjies. Hulle het nou al oral begin kop uitsteek. Maar binnen die volgende 2 weke omtrent, gaan hulle omtrent die wereld vol staan. Dan is het een mooi gezicht, want dan het die groenkoringlande, die geel canola lande, en die plate, mooi wit, en pink, en geel, en oranje blommetjes. Oh, kan net mooi wees, nou toe. Want het is amper somer, want net na die blommetjes is het alweer warmtijd. En ons gaan een bykie warm somer heen, denk ek, hoor. Ek is seker daarvan, ons gaan een bykie warm somer heen, maar dis ook reg. Geniet hierdie ene.

0: Daar sê, dit was die Yellow Submarine. Ja, nou toe. Van die Beatles, nou toe. Asof hulle nog nooit weg gewees het, nee. Ek het een groot versoek, en ek gaan het nou speel. Iemand soek hierdie nommerkie, hulle vraag asjeblief. En, het gevraag het om aanstuur, ek gaan het van de aanstuur. Nou, ja, ek deel het graag met julle, julle het allemaal gehoor. Hy is prachtig, maar jy moet intens luister, hoor.
1: Maandelijk val op oude grond.

Dat is prachtig en ik gloor daarvan jullie die woorden ook net zo goed opgenomen. Een country nummerkie, ons moet hem gaan halen. Beetje oud, maar hij is prachtig. Nou toe, dus 20 uur 9 is jullie nou al aan de gang voor die dag.

Prachtig, John Boucher. Ja, hierdie man, ja, kom maar te boek gereeld weg, Weskus toe. Moet, die keer heb ek hier is. Nou, my oud collega van jare gelede, hy het ook groot geword. Nie net lankie, hy het een groot naam geword. Ek deel graag sy muziek met julle. Ja, hier is hy dan.

Daar is hy dan, lekker, ja, Pieter Richmiller, ja, aka Piet Pompies, of die hoofs, of die sanger van DJ Ossewa gewees, ne, ja, nou weet julle wie hy ook was, lekker, om sy muziek te luister, altyd. Heidi, Heidi kom uit Kimberley's wereld uit, en, ja, ons speel te min van haar muziek.

0: master stop.
1: Oh, я не сносит дронка, дядя Голос Оп. Hij ziet een girl wat bij een poeltafel een bal klop. Hij grijpt haar aan haar linkerboot en hij denkt wat nou. Dus toe lang haar ouwe nou is al twee sy oog blauw.

Hallo, ek is Sybrand Strauss. Jy luister na Gaan Groot Radio, internetradio met style.

0: Hey, Tommy.
1: Hey, Tommy. Hey, Tommy. Word wakker. Hey.
2: Hey, Tommy. Kom ons vat een bikkie. Geef mij nog een bikkie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vat een bikkie vast.

Nou, ons allemaal ken voor hem Skolly. En hij lijkt ons hy ding sê van vat een bietjie vas. Want soos jy achter raak, maak hy seker sy ys raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop strijd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En om Skolly sal jou bederf.

en vol van boerenraad. Lisa was een Hilux, Adrie was een Amarok. Gesê een vrouw in een pakje is diezelfde bok. Zij zoek een beetje vroom vroom petrol trap. Zoek een beetje zoen zoen loop zij glad. Doen het voor volk en vaderland mijn maat.

Yes, boys. Check gou hier die nuwe wiele, man. Kom loer gou, man. Kom uit. Toe. Is reg, sien nou.

Al ik loop er was een oude man, ik mij loop ze toch gehaat. Ben vol van boerenraad. Lisa was een Hilux, Adrie was een Amarok. Gezien een vrouw in een pakje is diezelfde bok. Zij zoekt een beetje vroem vroem petroltra. Zoekt een beetje zoen zoen loopt zij glad. Doen het we volk in vaderland mijn maat.

Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my collega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike muziek en bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons eredienst wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons eredienst, 'n diens tot eer van ons lewende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.

Hier is ons grond. Is verbond met die vader. So vat nou my hand. Het genoeg opgevreet. En hoor nou my kreet.

Wat stukken was, mag jij weer, ja. Mijn leven wil ik met jou deel. Die voortpraat van die goed en kwaad, waar het stories achterlaat. Van Salomo was een wijze man, en David was voor niemand bang. Met jou loop ek die kronkelpad, naar die melk in je stad.

Ja, lekker nommerkie daar, so van die Klipwerf Boerorkes van Alantam Tuka album af, 23 minuten na 7. Daar kom een boodskapie deur, dis een ander boodskapie, is goed, ons gaan hom voorbij gaan. Ja, is recht Charlotte. Ach, dis lekker man, dis lekker as julle dit so saam met my geniet. Kom, ek speel vir julle daar uit die 24 goue broemuziek album uit, Oukalahari.

Dit gebeur ook maar hierso, nee. En dan dink ons vinnig op ons voet en dan sit ons 'n ander nommerkie op. Nou ja, uit die jaar 2013 uit, speel ons vir julle een nommerkie van Terra Terblanche en sy eie komposisie met Jenning Bos.

En ik wens voor jou september op jouw vensterbank mag geluk in zin voor jouw leven raak. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien. Van die plek waar je losgeert zal we altijd bij je.

de vrouw. Ik wil dankie sê voor alles wat jij is. Dat jij je beste gee, elke dag is ik jou mis. En ik zien jou. Mag je genade van die Heere jou kom vasthou. Je is zoveel meer en meer als wat jij denkt. Je breekt mijn storms met je glimlach 1000 maal.

wetenschap. Ik wou net in loer en say what's up. Stuur een foto van jouw nieuwe huis. Ik denk je familie mis je thuis.

leven lekker te vaak. Vooral als je hard werkt en dan slaapt. Maar voor elke glimlach en elke grap. Zoek om ons te doen en is je lichaam op. En wil vermoeidheid omkap.

jij kijkt anders. Jij kijkt met ander oor, jij loopt anders. Jouw voet

Wil jy jou besigheidshorison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms en internetradio met Gaan Groot Radio, internetradio met styl. Stuur e-pos aan advertensies by gaangrootradio.co.za of skakel 084 322 8088. Gaan Groot Radio, internetradio met styl.